gasto een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Ka-ching.
1: Stem Egres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na een stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

dit is mijn voicemail. Ik ben even de waande mooi hele oren dingen en kan dus mijn telefoon net opnemen. Kist mijn sms'en, appen, faxen, mailen of kist hier een beruchtje even te litten naar de toon.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt te wonen om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zet Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

Justo Witte wat er te dwaan is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

spreading. Big city. You're spreading.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur. Radio Spannenburg.

lijsten uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, juist in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
1: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
7: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Frieske landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
2: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
3: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire. Goed in intensity, ja, en personality to play football.
1: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Greensalesbal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. Het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur. Radio
1: Spannenburg. Meesken, ik ben een hutzieler.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: 3 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Greensalesbal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreren met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Om tinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

Voor stovitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jetten dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Greensalesmall.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Dat blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: 3 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 5 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur. Radio.

lijsten naar uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste uw video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed

dit past precies bij RTV Spannenburg. Any place, anywhere, anytime. Download de vernijde RTV Spannenburg app. Dit wie Nena en Kim Wild. Any place, anywhere, anytime. Het is 10 minuten, no size. En jullie luisteren naar RTV Spannenburg, het hert van de Frieske Maren. Nou, tot de klok van 8 uur, mooi siepstoos. En de Eltse Vretion tussen Suizen en 8 op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Mooi goeie muziek, het laatste naar Zuid, die regio. En natuurlijk de leuke programma-onderwerpen. Wat hebben we alle keer op het programma staan op deze mooie Vretion? Sociaal Waasen is een cut in het waarbericht wat het waardoet voor dit komende weekend. Dat lieken net zeggen, zometeen der meer uur. En met Jelvis van nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Een topdrive van één artiest. De treinnummers achtergekomen van één artiest. En welke artiest dat is, dat jij zometeen. En nooit een nice van zo'n uur. Ja, maar ik weet waarom in de tijd nooit een top 40 lijst uit het verliezen. Deze week de lijst van Wieken, Jochelen, 30, Njontjen, 84. En dan trouwens zoals altijd weer de nummers 10 tot en met 1 uur. Die lijst deze week dus van Wieken, Jochelen, 30, Njontjen, 84. En natuurlijk het laatste naar Zuid-Dien regio. Dus ziet weer alle keer leuke evenementen in onze regio op het programma. Dus Blue Sake Luster naar het hert van de Frieske Baden. Dit is muziek van Elpaviel en Forever Young.

Muziek van David Guetta en Sam Martin. Lovers on the Sun. Het is 18 minuten Noeshuis en RTV Spannenburg. En wij gaan terug met het waarbericht. Het weekend stiert weer verder door. Of heel volle meesting zal ik alvast weekend wijzen. En dan is het natuurlijk makkelijk om te weten wat het waardelt voor dit komende weekend. Daarom hebben wij nou het waarbericht. Joet vreet het wie een mooie dag. Het sinds wie de hele dag volop onwezig. Goed dag wie het een gratis 20 van uw quality touw richting een gratis 14. En beloofd dus ik nog een mooie joen te worden. Ik hoor is het vol snel donker. Rond een 8 is het al aardig skimmerig. Dan geven wij nu morgen sneun. Ongeveer hetzelfde waartype als Joet. Morgen hier starten we koud. Maar een gratis 11 in onze provincie. De wind komt daarmee uit het noordeesten morgen. En is een windkracht 2. Al snel komt het sinds je er lekker bij. En wordt het een gratis 20 bij ons in de regio. Dan geven wij nu de snoins. Snoins, ja, dan door nog een tikje erbovenop. 22 graden snoin. De dag start ik weer koud. 12 graden. De wind komt uit het eersten. En is een windkracht. Ian, hoe dan dus 22 graden snoeien en het sintje is weer volop aanwezig en dat loopt dus ik een hele mooie snoei te worden. Ik vond het hele weekend is mooi, laten we het even op horen. Dan, ja, het weekend is weer voorbij de manjes. Manje de Mon start de dag weer het mooie aardig kans op buien in onze regio. Nooit tolenvoeren belooft het droog te worden en wordt natuurlijk uiteindelijk een graad als 23. Mooi in de midden volop de zin aanwezig en dan kent ik weer broeierig, warmer dus. Vanuit Tiesje, ja, dan gaan de temperaturen nog een stikje omheen. Ik wist net dat koel in september, maar vanuit Tiesje, ja, gemiddeld 26 graden bij u in de provincie. En nooi tongetje, dan neemt het weer oud en dan gemiddeld een graad als 20. Dus vanuit Tiesje en woonsje gemiddeld 26 graden in de midden bij u in de regio. Nou, het is wel lekker warm, maar ja, we kunnen mooi een beetje warm water gebruiken. Laten we daar maar op horen. Doet u het bij de Waarbrecht, ken je er bij de Waarmond van de Radio Spannenburg. Jan Holke van Ommen die belt even in bij de gezellige Sneuntemol. En ons bij het Spannenburg nice weekend tussen 11 en 1. En de man van afslag maandag. Ik het laatste nieuws uit die regio. En het laatste waarbericht natuurlijk van jou voor de komende weken. Afslag maandag is de heer Elze Sneuntjoen tussen 8 en 10 jongens. Wij geven verder mooi de muziek. Samen rond Jelverson. Nieuwe muziek uit de categorie No Music Friday. Dit is week van Journey. En Don't Stop Believing. Ik wens je een hele goeie en ik alvast een heel goed weekend.

Muziek van Queen en The Fats Bottom Girls. Het is 3 minuten ver Jouwzaan. Wij hebben een inkomende bericht op onze website rtvspannenburg.nl. Op onze website rtvspannenburg.nl bij Nijsuut de Frieskemaarden, Eltse, Duivert, der leuk Nijs plaats uit onze regio. Tenminste, het is net altijd leuk Nijs, maar meestal al. Dit is ik in leuk Nijs. Werkzaamheden onder Hollandia-tunnel bij Skasterbreg van 12 oktober. In opdracht van Rijkswaterstaat voert de aannemer Gebroeders van der Lee van nou manje 12 oktober tot een mooi vreed 23 oktober 2026. Herstelwerkzaamheden nu onder constructie bij de Hollandia-tunnel onder de A-Song bij de Jouwre. De werkzaamheden werden eerder gepland van nou Santjen tot en mooi 31 augustus wie in die plant, maar binnen verplaatst naar oktober. De werkzaamheden binnen nedig omdat er in april 2026 een voertuig in de keerwand van de tunnel is onrieden. Toch deze onrieding is de keerwandconstructie verscoot en beschadigd raken. Om ervoor te zorgen dat de constructie veilig en stabiel bloedt, wordt het beschadigde keerwand hersteld. Daartoe is er een beperkte teruggang onder Hollandia-tunnel. De werkzaamheden vinden plaats van manje 12 tot en mooi vreed 23 oktober. Tijdens deze werkzaamheden in de Hollandia-tunnel op werkdagen van manje tot en mooi vreed tussen Soisoere Muis en Soisoere Jongens die tunnel volledig uitsluiten. Vertroggend gemotoriseerd wegverkeer tussen Jouwer en Skasterbregen. Verkeer wordt omleiden via Skasterbregen, Sittnik en Oeren de A-Sois. Houd rekening met extra reistijd buiten de werktijden tussen Soisoere Jongens en Soisoere Muis. En tijdens de tussenliggende weekend bloedt de tunnel bereikbaar via één rijstrook. Het verkeer wordt dan geregeld met verkeerslichten. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl bij Nijs Uit de Frieskemaarden. Onder meer ziet ik nog een leuke video op hoe de 22e agrarische skou in de Jouwre natuurlijk met de Jouwstermerken. Leuke video's ziet op onze website rtvspannenburg.nl en download de vernijde RTV Spannenburg app natuurlijk. Wij geven hier mooi de muziek The Dukes en Friday on My Mind en samen met die nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday.

Muziek van The Dukes en Friday on my mind. 12 minuten over Jelverson en wij gaan terug naar Nijmuziek op de Freetune. Ja, deze week Nijmuziek van U2. Jazeker, de Ierse rockband oprichtend 24 september in Nieuwentje. Sois en Santig toch Larry Mullen. Natuurlijk Jood 50 Ierlin, precies 50 Ierlin. Larry Mullen, die hong een briefje op het prikboot van Sien Hege Squallen om muzikanten te zieken voor een leuk bandje. Nou ja, daar kwamen een aantal meesken op houden mee. Natuurlijk Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen die dat briefje op het hongen. Ja, ze binnen begon ooit bij elkaar thuis te spelen. En ja, ze voelen elkaar eigenlijk wel heel erg slecht. En ja, ze wien eerst een coverband. En dat is eigenlijk nooit wat worden, want ze voelen ja, we met eigenlijk gewoon hun eigen muziek screwen. Nou ja, en dat het toen heel erg goed uitpakt. Ze spelen al 50 jaar in de originele bezetting, wat natuurlijk uitzonderlijk is. En ze hebben Jood precies ja, op hun 50-jarige verjaardag, laten we samen zeggen, na je single lanceert en dat je het de Silencio Jood voor het eerste jaar en je bij RTV Spallenburg naar muziek van U2.

Nee, muziek van U2, Silencio, hun nieuwe single wat Youth is uitkomen, precies op hun 50-jarige jubileum. Dat klinkt weer hartstikke goed. Ik ben er zeer benieuwd hoe heen gaat dit het in de hitlijst neelt. We horen het in de gaten. Zijn we die een keer weer terug naar onze website rtvspallenburg.nl bij de agendapagina. We zullen eens even zien wat er te beleven valt in onze regio. Dus zijn we alle leuke evenementen op het programma. Zorg erop rtvspallenburg.nl. En samen met die pakken wij een peer uit die grote lijst. Eerst muziek van de Orchestral Nerves in the Dark. Dit is de Enola Gay. Een hele goeie.

muziek van de Orchestral Manoeuvres in the Dark. En de Enola Gay, het is 9 minuten voor Jelve San. Ja, we hoeven net met de fluister in. Wij gaan terug naar onze website rtvspallenburg.nl. Dus in alle op de agendapagina alle leuke dingen wat er dan is in de regio. Iedere week is hier een verse Utgens agenda. Vaar die kleer. Mail die Utgens tips naar Nijs. Aanstaatje rtvspallenburg.nl, zodat wij dat herkenbaar kennen. Maar op radio, televisie, de app en op onze website dan natuurlijk. Dit doen wij elke week vaar dat het evenement plaatsvindt. Zij geven wij nu de museum in Sleert Iepend Dwaren op 26 september. Van nou zo'n uur jongens tot 11 jongens. Hier heb je hun Dwaren van een bijzondere museumnacht rond het thema Mooi Waar. Muziekers kennen genieten van poëzie, spoken en wat er muziek en verharend vertelt. Silke van der Land treedt samen met haar huid op, Wieberend van der Land. Meester Patrick verzorgt een interactief programma voor Ben en een schroester Margriet Agricola neemt muziekers mooi op zieke naar de weerriet van de staatsrechten van Sleert. Dat is de museumnacht in Sleert. Dan gaan we naar de historische fietstocht op de Lemmer op 26 september. Organiseert Frank Vemkes een historische fietstocht van ongeveer 24 kilometer rond Lemmer en Sint-Niek. De tocht staat in het teken van het 2-jarige jubileum. 124 jaar Tremlin, Jouwer, Lemmer en 60 jaar nooit overlijden van dichter Jacques van de Bloem. Onderwijs wordt er aandacht besteed om de historische gebouwen, oorlogsmonumenten en de pontverbindingen tussen Vollege en Jesterzee. Oren bijzondere locaties, onder meer al de foto's werden maken van verhaal en extra levendig vertrek. Het vertrek is om tolen voeren vanuit het VVV-gebouw in het oude gemeentehuis in de Lemmer. De deelname kost €4,50 en aanmelden kan via het telefoonnummer 044-53-4450 of per e-mail via lemmer@waterlandvanfriesland.nl. Zij dan natuurlijk ook nog Band en Bier in Himmelum. Daar hebben wij het in het 12e uur van dit programma nog eventjes oor. Had we er nog tiert voor hen natuurlijk. En onze meid er een tiert voor maatje. Zo, meestal ik iemand nou ik maar weg. De juiste merk is tiert natuurlijk ik weer op het programma van oude tongensje. Wie er natuurlijk live muziek oor al in de midstrutte van de jongens in de Oendermeer op het programma. Sjokje Steen, Feest onder de Tour, Jawis, Gaatse Bosma, DJ Sipke, Kramer en Refunk. Bij de Siel, DJ Joshi en bij de Stam de Silent Disco, DJ Wietse en de Distoria DJ H&M. En morgen is er natuurlijk ik feest. Meer is te lezen op onze website rtvspallenburg.nl of volg ons op de sociale media. Dan mis je niks meer van onze leuke reportages uit de regio. Samantien, rond kwartier van zo'n trein, nummers achter elkaar van Ian artiest en welke artiest dat is. Dat jij Samantien, naar muziek van Toontje Lager en zoveel te doen. Jazeker. We hebben nog heel wat te doen, dus we moeten zijn een beetje gasje aan. Dit is Toontje Lager. Zoveel te doen. Een heel goed weekend.

Ja, bijna heel wat te dwan dit wie toontje lager en zoveel te doen. Het is weer kwartier verzand wist op deze vreetioen. En wij gaan terug met de top 3 van Ian Artiest. Elke week rond kwartier verzand, treinemers achtergekomen van Ian Artiest. Deze week geven we nu muziek van Maywood, jawel. Het is een Nederlands popduo dat bestond uit de zusjes Alice May en Karen Wood. Natuurlijk uit Wellinger gear, oprichting in Jontje Njoggenensantig en een aantal heel volle verschillende hits. Hè, ze zijn denk ik in heel Europa wel bekend. En wij gaan even lekker op vakantie naar Rio, Maywood in de top 3 van Ian Artiest. Treinemers achter Ron Hood van Maywood. En dit is plakje nummer 3, Rio, Maywood.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl

En dit wie plak je nummer 12 meevoet en Getaway in de top 3 van Ian Artiest. We gaan op naar de Nijs van Zandhoeren. Om Zandhoeren schakelen we heel een uur naar Hilversum voor de laatste Nijs in binnen- en buitenland. En daarna binnen wij de weg van nu de studio Jeroen Balkwaai. Mooi Sheepstores en de Eltse Vreetjoen tussen 6 en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Mooi goeie muziek en het laatste Nijs uit dien regio. Naar Zandhoeren gaan wij waarom in het iets naar een top 40 lijst uit het verliezen. Deze week de lijst van Wieke Njochel en Trietig. Nuntje een 84. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. Deze week dus van Nuntje een 84. Zitten we heel veel goeie muziek in. Dus lekker de radio online steen op het hert van de Frieske Marren. Is uw advies natuurlijk. We beginnen uit met de laatste plaat van Maywood. Dit is plakje nummer 1 in de top 3 van Ian. Dat is Late at Night. Een hele goeie. En tot daar zijn nooit een ijs van Zonhoeren. Maywood en Late at Night op nummer 1 in de top 3 van Ian. Dat is...

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
1: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
1: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio. Om het weekend extra goed te beginnen.

heerlijke muziek van Volbeat en Heaven Nor Hell. En daarvoor natuurlijk Iron Maiden en Wasted Years. 12 minuten Oesan op deze Freight Unit Weekend. Stiet weer verder door natuurlijk Tiet ver RTV Spannenburg, mijn Siepstoorzender. Maar nou in het 12 uur de top 40 lijst uit het verlienen. Deze week de lijst van Wieken, Jochen en Trietig, Njuntje, Fjouwer en 80. Zoals altijd draaien wij in het 12e uur een top 40 lijst uit het verlienen. Wij draaien de nummers 10 tot en met 1 uit deze lijst van Njuntje 84. Er zijn natuurlijk ook nog 30 oren nummers in. Dan geven wij een hut toch in wat er nog alle in die lijst die het. Ze vinden wij het nummer 11, de Bronx Me Beat en Why. Nummer 13, wie voor normaal en politiek. De Dolly Dots en Trick of the Eye, nummer 15. 18, wie voor drukwerk en Caroline. Shelly en The Glamorous Life, nummer 21. 22, wie ik voor de Bronx Me Beat en The Small Town Boy. 24, wie voor Prince en When Doves Cry. Anita Meyer en Heart of Stone, nummer 27. The Cars en Drive, nummer 29. Spandau Ballet en I'll Fly For You, nummer 32. 34, wie voor Sate en The Smooth Operator. En nummer 38, wie voor The Jacksons en Torture. En nummer 40 in de lijst, wie voor Frida en Shine. Dat alles in deze lijst van Wieke, Njochen en 30, Njuntje, Fjouwer en 80. We razen er een hut terug in en wij beginnen nou lekker op plakje nummer 10 in deze lijst van Wieke, Njochen en 30, Njuntje, Fjouwer en 80. Muziek van Diana Ross. Vinden wij plakje nummer 10 in deze lijst. Dit is Touch by Touch. Diana Ross op nummer 10 in deze lijst van Njuntje, Fjouwer en 80.

Nummer 8 in de lijst. Voor Robert, Jackety en The Scooters. En Make Me Cry, nummer 18. Deze lijst, Njontjen, 84. Heeft de notering voor dit nummer? Wie plak je nummer Son en ik 8 weken in de lijst van Njontjen, 84. Robert, Jackety en The Scooters. En Make Me Cry. Robert, Jackety en The Scooters. Het is een Nederlandse popgroep. Roenomszanger Erik van den Hof en ik Uut de Rijp. Die zongen mooi in deze groep. Ze zijn actief sinds Njontjen 80 tot en met Njontjen 89. Natuurlijk bekend van hun grootste hit I Save the Day. Wij draaien ze op nummer 8 en Make Me Cry. Daarvoor op nummer 9 The Every Brothers en On the Wings of a Nightingale. Op nummer 9 in deze lijst van Njontjen 84. Wij gaan verder op plakje nummer 10. Mooie muziek van Elpoviel. Jazeker. Elpoviel, het is een Duitse synthpop en rockband die vooral populair wie in de jaren 80 natuurlijk. Ze komen uit Münster, Duitsland. En vooral in de jaren 80 een aantal verschillende hits hebben ze aan. Wij vinden ze op plakje nummer 10 in deze lijst van Njontjen 84. Nummer 10 hier van Elpoviel en Sounds Like a Melody. Eerst nog ding voor dit nummer, wie plakje nummer 6 en ik 6 weken in de lijst. Dit is Elpoviel en Sounds Like a Melody.

Nummer 6 in de lijst. Wiever Level 42 en Hot Water. Heeste noting voor dit nummer. Wie plak je een nummer 3 en ik 11 weken in de lijst van Jontjen 84. Wij gaan terug naar onze website rtvspannenburg.nl. Bij de agendapagina. Er zijn al leuke dingen wat te wannen zien. Uze regio in het eerste uur van dit programma hebben wij al een periode deze grote lijst. Wat is er te doen in de regio? Iedere week is hier een verse Utgens-agenda. Vaar die kleren. Mail die Utgens-tips naar nice@rtvspannenburg.nl. Zodat wij dat herkenbaar kennen op radio, televisie, de app en natuurlijk ook op onze website. We gaan eerst eventjes naar de ballroomavond van Trash Chick. De dansliefhebbers op Sneutjoen, 26 september. Welkom, die binnen in het welkom in het Haske in de Jouren. Voor een joen vol mooi ballroom, dansen en live muziek. De formatie Trash Chick speelt de ballroom, oldies, country en Latin muziek. Het evenement duurt van Jelwe 8 en jongens tot en met Jelwe 12 en jongens. De intrede bedraagt 10 euro en kan contant willen betalen om de door. Lekker zwarte flappen natuurlijk. Dan gaan we nog even naar de Langwaarder Sloepenrace. De Langwaarder vormt Sneun 26 september het decor voor de tredjende Langwaarder Sloepenrace. De wedstrijd is genomineerd onze NK-evenement voor zowel dames als heren sloepen. De deelnemers lezen in de route van ongeveer 15 hele kilometer oude richting het Snitsermeer. En waarom? De start is om 12 uur middags en de eerste sloepen die worden rond 12 uur terugverwacht. De prijsuitreiking vindt plaats rond 6 uur in de loods. Voor bezoekers staat er een hele dag een snack van kleer. Dat is in Langwaar dit komende weekend. Dan gaan we nog even naar het Band & Bier Festival in Himmelum. In Himmelum wordt sneun 26 september als de allereerste editie van de Band & Bier Festival wordt daar gehouden. Stichting Kabroom organiseert het evenement in het Gutte Festival tent nabij Vart 2 in Himmelum. Vanaf 4 uur middags tot en met 11 uur 12 jongens die de live muziek op het programma gezelligheid en een speciaal bier centraal. Een belangrijk onderdeel van het festival is natuurlijk de Battle of the Band. Vier bands, de Blacks, Philo, de Roadkills en Reveal strijden de voornamelijk met hun eigen muziek om de hoofdprijs natuurlijk. Optredens werden beoordeeld door een professionele jury. Daarna is er op het hoofdpodium optredens gepland van onder meer de feest- en rockband natuurlijk vol bekend. De Voorbaan, jazeker, de Fires en ik met Pieter Wilkens en zijn coverband de Endorfijn. De tickets kost je €14,50 in de voorverkeer. En dit kan je kijken op www.bandandbier.nl. Onderdoor bedraagt de intree van €19,50. Zolang er nog kaarten beschikbaar binnen. Het festival is toegankelijk vanaf 15 uur en vanaf 18 uur wordt er alcohol schonken. Wel bekend, denk ik. Geef vanuit. Nou, dat is dus dit komende weekend in Himmelum. Mol vanaf 4 uur daar in de feesttent. Je showt je wel steen onder Roenwaai van Himmelum. Nou, dat belooft hartstikke leuk te worden. Natuurlijk ik maar de rockbaan, de feestband, de farbaan. Nou, moet helemaal goed komen. Het is 4 minuten uur jouw wacht. Ik wens je een goeie joen. Wij geven verder mooi de top 40 lijst uit het Verlienen. Deze week de lijst van Wieke, Jochel en Trieter, Njontjen, 84. Wij zijn daar op plekje nummer 4 van mijn muziek van Danny de Munk. Ja, zeker. Dit is mijn stad op plekje nummer 4 in de lijst van Wieke, Jochel en Trieter, Njontjen, 84.

0: Nummer 3, Wiever, de Miami Sound Machine. Op nummer 3 in de lijst. Dat wie ik zie, heeste notering. En maar liefst Jochen Wieken in de lijst. Van Wieken, Jochen en 30, Njontjen, 84. Wij gaan terug naar onze website rtvspannenburg.nl. Het is misschien wel opvallend. De winnaar Oero camera's plaatst bij de brandweerkazernes in de provincie Friesland. Camera's bij de brandweerkazernes, de Friese Maarden vanwege landelijke inbraakgolf. De brandweer van Friesland het preventief bij alle brandweerkazernes op het Friese vasteland camera's neerzetten. Landelijk is er dit jaar al 80 keer inbrutsen bij de brandweerkazernes. Tot nou toe is Friesland en daarmee ik dus de kazernes in de Friese Maarden buiten Scotblauw. En dat wordt de brandweer ik graag zou horen. Uwse reportageman van Radio Spannenburg, die ging ter plaatse in Langwaar. En die praatte daarmee Jelle van der Zijl van de afdeling Hoofd Noord Brandweer in van Friesland.
1: Dan wordt er een melding maken en dan komt de politie hier. Zo eenvoudig is het, ja. Nou, wij plaatsen camera's op dit stuit in Friesland bij ons kazernes, omdat we sjuggen in het loon dat er vaak inbrutsen wordt. In kazernes op dit moment 80 keer al dit hier, alleen nog al. En wij bang binnen dat het in Friesland ook barre kin. En ja, wij sjuggen dat criminelen het, die willen ons gereedschap stellen, zeg maar. Dus redgereedschap. Dus daarom hebben we die camera's geplaatst.
2: Ja, waarom ben ik crimineel dat ze gek op?
1: Nou, ons gereedschap, wat wij gebruiken om mensen te redden uit autowrakken en zo, dat kist natuurlijk ook gebruiken voor andere dingen. Het is zwier gereedschap en daar kist ook rampkraken mee plegen. En ja, dat gebeurt ook.
2: Hier in Friesland is het dus nog net, Bart, begrijp ik. Maar hoe kan het zo te scheren wijzen als dat gereedschap meenam wordt?
1: Ja, dat gereedschap van u is duur. Het is zwier gereedschap, het is heel specifiek gereedschap. Bestemd om mensen mee te redden. En ja, dat gereedschap dat kost het 10.000 euro's per stuk. Dus dat is serieus geld voor u. We zorgen eerst de takkomende man even nog om te zien van hey, hoe lang doen we dit. En dan zorgen we ook, want het is een tijdelijke maatregel. Van hoe kunnen we oren maatregels die wat permanenter binnen om onze eigendommen te bewaken, hoe we die nemen kunnen. Ja.

Nummer 12 in de lijst. Wie voor Stevie Wonder en I Just Called To Say I Love You. Uit deze lijst van Wieke, Njochen en Triester, Njontje, Fjouwer en 80. Dan ben je alweer aan het einde komen van dit programma op deze 24e september van het jaar 2026. Allemaal bedankt voor het luisteren. Na je Wieke ben ik de wet tussen 6 en 8 op de Freetune om het Wieke een extra goed te beginnen. Dan mooi de top 40 lijst van Wieke 40, Njontje 84. Dus dit ik weer heel volle goeie muziek in. Dus zeker orenwieken tussen 6 en 8. Wij uitstemmen op RTV Spannenburg. Harde Radio Spannenburg. Nooi 8 toeren. Even wat ons de man die zitten weer klaar hier in de studio. Maar onderwerp live muziek. Dus hoor het Radio Tastel. On is uw advies. Deze hele weekend binnen weer live programma's. Dus dat moet zeker goed komen. Weinig inplaatsen gaan uit deze top 40 lijst van Wieke. Njochen en Trieter. Njontje 84. Dat doen wij op nummer 1. Maar natuurlijk George Michael en The Careless Whisper. Allemaal bedankt voor het luisteren en een goed weekend, Harde Radio Spannenburg. En natuurlijk geen evenementen in onze regio. Dit komende weekend Bent en Bier in Himmelum. En natuurlijk ik de Jouster merken. Ik geniet ervan en nog een goed weekend verder. Graag ont na je weekend tussen 6 en 8. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woord van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Oors, aflevering 323... waarin we zijn begonnen met Ongelooflijk van Jennifer Zamudio en dan de Stan Alfa remix. Nou, dat nummer gaan we denk ik wel eens even vaker horen, want ja, dat is onze eigen remix. Fennec, de alter ego van Stan, ja, die heeft deze remix gemaakt vorig jaar en die gaan we nu even wat meer in de aandacht zetten. Nou, ongelooflijk. Ja, dat is eigenlijk ook wel typisch voor deze uitzending. Want ja, we hebben 4 uur lang bij Spanenburg en bij NOF doen we 2 uur. Straks in de laatste 2 uur, dan hebben wij film met Janne Hoogstra. En hebben we de eerste kolom van Michel Bonset, Kijk Nederlands met mij. En ja, daar zijn we heel erg blij mee dat hij meedoet. En ja, we gaan er hier naar luisteren. En dat doen we ook in het 4e uur met Tjeerd van Popta. Hij heeft dan weer zijn metalmuziek heeft hij meegenomen en daar gaan we een leuk uurtje van maken. Nou, dat gaan we de eerste 2 uur ook doen. Want we hebben Bound By hebben we in de studio. Jullie hebben dat kunnen lezen en zien. Natasja van Heijem en Sipke Visser, die zitten hier 2 uur lang met ons op de koffie. We gaan leuk even over muziek praten en muziek luisteren. Ja, wat dat betreft genoeg te doen. En ja, afgelopen weekend heb ik ook nog even een paar leuke dingen gedaan. Want ik ben met de popronde mee geweest. Ik ben met Kid Nebula mee geweest naar Zutphen. En ja, dat was was echt een hele mooie belevenis weer. Daar zal komende week nog wel even wat op de social media komen. Want de popronde gaat natuurlijk lekker door. En ja, ik heb daar ook twee prachtige artiesten heb ik daar gezien. Eentje die kende ik al. Maar Lola Louis, die kende ik nog niet. Maar nu wel. We gaan daar ook zometeen even een nummertje van draaien. Ain't Been Myself gaan we doen. Een zangeres uit Amsterdam loopt ook al een klein tijdje mee. Is ook een beetje internationaal georiënteerd en wordt ook al goed beluisterd op de streamingsdiensten. Nou, en ook Lucie Fabienne hebben we gezien in Zutphen. Het was allemaal een beetje in de buurt van Kid Nebula. Dus ja, we hoeven er niet ver te lopen om haar te zien. En ja, Lucie Fabienne, dat is eigenlijk wel een beetje een bekende van ons. Want haar vorige artiestennaam was Loes Fabienne. En die hebben we bijna 3 of 4 jaar terug nog in de studio gehad. Maar dat ging toen jammer genoeg niet door. Ik heb met beide dames heb ik even gesproken. En ja, dat staat eigenlijk wel een beetje op het lijstje om misschien volgend jaar er wat meer mee te doen. Ook in de studio. Nou, we wachten het mooi even af. We gaan eerst even kijken of de muziek een beetje in de smaak valt bij jullie. Zoals gezegd, Lola Louis met Ain't Been Myself. Maar nu eerst Lucie Fabienne met Elusive.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sin Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matineevoorstelling een middag van herkenning te verzorgen.

0: Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet.
1: When I hear that whistle blowing, I hang my head.

0: dat was No Saint eventjes met Folsom Prison Blues. En ja, dit is eigenlijk zijn eigen interpretatie geweest van de original van Johnny Cash. En ja, we hebben het over Sipke Visser en Natasja van Heijem hebben het de hele tijd. Maar Sipke Visser is natuurlijk ook No Saint. Nou Sipke, goedenavond.
1: Goedenavond Henk.
0: Ja, want ja, Johnny Cash is wel natuurlijk een van jouw inspiratiebronnen. Of een van jouw muzikale idolen, had ik begrepen.
1: Ja, van jongs af aan is dat al. Vanaf dat ik tien jaar oud ben. Dat ja. Klopt.
0: En heb jij vroeger altijd zijn nummers gespeeld en ja, beleefd? Of is dat later dan gekomen dat je ze ook echt ging spelen?
1: Ja, dat kwam veel later, want ik ben natuurlijk op tienjarige leeftijd niet begonnen met gitaarspelen.
0: Nee.
1: Alleen muziek luisteren. Maar ja, het was wel het eerste wat ik echt ging doen met optreden. Dat ik de Johnny Cash nummers ook deed. En uiteindelijk ook natuurlijk zelf een beetje begon te schrijven in diezelfde stijl.
0: Ja, en nu heb je dus een eigen Folsom Prison Blues heb je opgenomen. Hoe kwam dat? Hoe ging dat?
1: Ja, dat is met de band natuurlijk. Maar het is altijd een verrassing. En soms dan staat er al iets op papier en dan houden we ons daaraan. Maar dit was echt heel spontaan dat... Ik zei van, wat vinden jullie hiervan?
0: Ja.
1: En toen ging het een beetje bluesy-achtig spelen. Ja, en dan ontstaat zoiets. Want ja. Johnny Cash is natuurlijk mijn idool. Fantastische nummers. Maar ik heb altijd dan, ik wil hem niet nadoen.
0: Nee.
1: Sommige dingen moet je gewoon van afblijven.
0: Ja.
1: En dan, ja, en je vindt het dan super mooi om te doen. Dus ja, dan maak je eigen versie.
0: Ja. Nou, dan hoef je niemand na te doen. Dan kun je gewoon lekker jezelf zijn. En dat is allemaal heel spontaan gebeurd. Maar ja, je bent niet alleen. Voor de zomer zou je komen. Maar toen ging dat jammer genoeg niet door. Toen zou No Saint komen. Maar nu hebben we de boel aangepast. Want nu sta jij hier samen met Natasja als Bound By. Dat is eigenlijk ook een beetje spontaan en toevallig gebeurd, of niet?
1: Ja, Natasja die ken ik al jaren natuurlijk. En iedereen die kent haar van de rockabilly. Weet je, bluegrass achter ook, denk ik?
2: Nou, meer rockabilly.
1: Rockabilly. En dat deed ze al fantastisch. En dat is inderdaad wat spontaan gekomen. Zij kwam me toen weer tegen na een jaar of twee, denk ik, in de winkel. En ze zei, wij moeten een keer samen zingen.
0: Ja.
1: En... ja, van het ene komt het ander. En dan ga je samen nummers schrijven. En dan ga je oefenen. En dan komt er iets heel moois uit.
0: En dan zit je zomaar bij even wat oors op de vrijdagavond.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, nou Natasja, welkom. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, want dat was in één keer een nieuw geluid. Een nieuwe stem, een nieuwe naam. Ik zou zeggen, stel je maar eens even voor. Ook uit de regio Dokkum.
2: Ja, regio Dokkum. Daar woon ik nu 3 jaar.
0: Ja.
2: Voorheen zat ik in de rockabilly wereld. Mm-hmm. In de rockabilly band ben ik begonnen in 2016 met Tess en de Highway Patrol. Super mooie tijd gehad. En later nog een andere rockabilly band begonnen. Maar dat is toch, dat kwam er niet echt van.
0: Nee.
2: En daar ben ik Sipke weer tegengekomen. En samengespeeld. En ik dacht, dit is ook een hele leuke... uitdaging.
0: Ja, maar het is een andere genre wat jullie doen.
2: Ja,
0: dan rockabilly of pop rock, wat je heel vroeger in de cover scene hebt gedaan.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En komt dat bij jou vandaan of komt dat bij Sipke vandaan? Of is dat eigenlijk wat uit jullie beiden is ontsproten?
2: Ja, dat is denk ik wel uit beide ontstaan. We hebben samen even eerst een cover gespeeld. Nou, dat ging hartstikke lekker.
0: Mm-hmm.
2: En toen had Sipke een nummer geschreven. En die had hij voor mij geschreven. Dus die heb ik ook ingezongen.
0: Mm-hmm.
2: En dat komt heel dicht bij mijn hart en bij mijn gevoel. En dat vind ik gewoon, dat ligt me erg goed.
0: Ja.
2: En kan ik meer mezelf zijn. Ja, dat is heel fijn.
0: Nou Sipke, je zou van zomer hier al komen te spelen. 1 uurtje. Maar nu hebben we er meteen maar 2 uur van gemaakt. Want het is ook op een of andere manier jullie vuurdoop als Bound By. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, we hebben natuurlijk wel bepaalde dingen opgenomen. En we zingen samen best vaak. En we hebben ook... Natasja is ook mee geweest naar de Veno.
0: Ja, dat zag ik.
1: En dat... onder de naam No Saint.
2: Mm-hmm.
1: En dit is echt Bound By. En dit is echt van ons tweeën. En dit is echt voor het eerst dat we ook iets live gaan doen voor mensen. Ja.
2: In het openbaar.
1: In het openbaar, ja.
0: Nou, jullie gaan zo meteen eerst twee nummers doen. Self-Medicate en I Got You. Kun je daar iets over vertellen? Wat is het verhaal daarbij?
1: I Got You... Het zijn beide eigen nummers. Mm-hmm. En I Got You hebben we laatst samen geschreven.
2: Ja.
1: Dat ontstond ook weer spontaan. En dat was gewoon... dat
2: het speelde elkaar mooi aan.
1: Ja, en het is, wij hebben beide een gevoel. En soms herkennen we... altijd herkennen we in elkaars gevoel in onszelf. Ja, ja. En I Got You is een nummer wat we hebben geschreven... om te zeggen van, ik ben er, zeg maar.
2: I Got Your Back. So
1: Self-Medicated, dat is het nummer wat ik toen... dat vroeg ik eerst aan jou, mag ik wel dat nummer? Kun je een verhaaltje vertellen, iets op papier zetten over jezelf? En mag ik dan een nummer schrijven? Nou, dat is Self-Medicated. En natuurlijk ook, daarin herkennen we beide weer dingen. Mm-hmm. Maar dat zijn... Ja, het ontstaat. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het uitleg. Het is gewoon samen
2: zitten.
1: Dit
2: is genoeg, denk ik. Ja. Het ontstaat gewoon en dan maak je er iets van.
0: Nou, we gaan zo meteen naar jullie luisteren. Ook doen we nog eventjes Indigo van Sam Barber en Avery Anne. Dat is een van jullie favorieten, dat is een van jullie keuzes.
1: Ja, het is ook weer zo'n gevoelsnummer. En we sturen elkaar ook heel veel nummers van Spotify. En, deze moeten we doen. Oh, ja. Dit is mooi.
2: Dit is mooi. Deze sfeer is mooi.
1: Ja, en Indigo is echt... Ja, daar zit zoveel gevoel in. En dan kunnen we beide ook wel wegdromen.
2: Ja. Ja.
0: Nou, we gaan er even naar luisteren. Dan maken jullie klaar. En dan gaan we zometeen mooi even live naar jullie luisteren.
2: Woehoe.

0: Nou, we zijn lekker in de stemming met Bound By. Mooie, prachtige live muziek, maar ook Old Number 7 van The Devil's May 3. Nog eventjes. Ja, dit is jullie muziek natuurlijk ook wel een beetje, hè?
1: Ja, ja, ik vind het fantastisch, The Devil May 3, echt.
0: Ja. Nou, hebben we het er zo pas al even over gehad. Ja, Sipke, wij kennen elkaar eigenlijk ook nog maar anderhalf jaar, begin vorig jaar, dat we elkaar echt voor het eerst troffen. En in het werkelijke leven, volgens mij voor de zomer pas, was het niet het Heegspanningfestival?
1: Ja, dat was Heegspanning. Ja. En toen was het heel mooi weer.
0: Ja.
1: En dat was Nee. Het festival is altijd geweldig. Alleen deze keer was veel... Veel in het water.
0: Ja, en ik weet nog dat ik toen om je telefoonnummer vroeg. Ik zei van, nou, we moeten binnenkort maar eens even bellen op een of andere manier. En ja, dat is een jaar terug of zo is dat voor het eerst gebeurd. En ja, sindsdien doen we eigenlijk alleen maar leuke dingen met elkaar. Hè?
1: Klopt, ja. Geweldig optreden zie je ook regels van mij. En het is altijd een genot om gewoon in gesprek met jou te zijn. Zoals je ook al zei, we kunnen al uren met elkaar praten.
0: Ja.
1: Dat is geweldig.
0: Ja, nou ja, nu hebben we er een nieuwe vriendin hebben we erbij, Natasja. Jij bent, je loopt ook al een tijdje mee in de muzieklerij. Maar nu heb je dus samen met Sipke het Bound By verhaal hebben jullie bedacht. Mm-hmm. Wat willen jullie bereiken met Bound By? Wat voor verhaal willen jullie vertellen?
2: Ja, goede vraag.
0: Ja.
2: Wat ik zelf graag wil, is dat we vooral plezier hebben.
0: Mm-hmm.
2: En ons gevoel, kunnen delen door middel van onze liedjes aan de mensen, zeg maar. En we zijn beide wel gevoelsmensen.
0: Klopt.
2: En we herkennen heel veel in elkaar ook. Dus dat matcht gewoon wel heel goed.
0: Heb je dan speciale, specifieke thema's waar je het over wilt hebben in je muziek? Of in jullie muziek? Of kan dat ook weer heen en weer gaan?
2: Ja, thema's, ja. Het is vooral liefdesverdriet. Liefde, gevoel, ja. Emoties.
0: Ja.
2: Ja. Het leven, zeg maar.
0: Ja, je maakt op een gegeven moment, als je door de jaren heen gaat, dan maak je wat mee. En dan neem je wat mee op je bordje.
2: Ja.
0: En de een die gaat er op een andere manier mee om dan een ander. En,
2: ja, nou, ik ben blij dat muziek er is.
0: Ja. Hè?
2: Dat je in elke genre wel een gevoel kwijt kunt, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nu zit jij een beetje, je bent eigenlijk van geswitcht van de rockabilly naar, ja, wat is dit? Is dit country Americana, Sipke? Of Natasja? Of is dit een beetje...
1: Het is wel een soort...
2: Ik vraag altijd, wat is het nou eigenlijk wat we spelen?
1: Het zijn gewoon gevoelsmuziek, maar Americana heeft het wel wat van. Het heeft af en toe ook wel wat van country. Het is af en toe ook een beetje folk. En de mensen wat als folk, dan denken ze heel snel aan Iers. Maar folk is ook gewoon dit soort muziek.
0: Ja.
1: En dat is wat wij doen, is wat Natasja ook zei, ons gevoel in de nummers stoppen. En zodat we een ander die het niet met woorden kan uiten, dat hij het op
2: zijn
1: deze manier
2: daar ook kwijt
1: en ook sommige dingen kunnen verwerken. Dat hoort er ook bij.
2: Ja. Ja.
0: Delen met elkaar.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ik zit hier dan echt heel veel. Ik ben verder geen specialist. Ja, ik ben helemaal geen specialist. Maar
2: je moet jezelf ook niet onderschatten.
0: In een rockabilly. Dat staat mij bij. Dat dat eigenlijk een beetje gezellige, feestachtige muziek is. In een rockabilly. Is dat ook heel diepgaand? Of is dat, wat is het verschil?
2: Het verschil met rockabilly en wat ik nu doe?
0: Ja.
2: Het verschil is eigenlijk voor mij dat ik met wat wij met Bound By doen, dat het echt dicht bij mezelf is en bij mijn gevoel. En de liedjes van de rockabilly, ja, dat zijn allemaal covers die we hebben gedaan. En daarin kan ik mijn gevoel ook kwijt. Hè? Je hebt natuurlijk hele mooie nummers van Patsy Cline bijvoorbeeld. En die heartache nummers. Ja, dat vind ik gewoon heerlijk om te zingen.
0: Ja.
2: Maar ja, hier kan ik mijn eigen gedachten en emoties een lied meemaken. Ja. Samen met Sipke natuurlijk, maar die heb ik er wel bij nodig, hoor.
0: Bij Rockabilly dan denk ik altijd aan jaren 50.
2: Ja.
0: Een hele grote milkshake.
2: En grease of zo?
0: En een beetje grease-achtige setting, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, weet je, je komt wel op settings waar veel mensen dansen. Hè? De jive, de rockabilly dance. Ja. Weet je, ik ben niet een hele goede rockabilly-kenner, hoor. Want nee, dat ben ik gewoon niet. Ik ben gewoon, ik doe gewoon mijn ding en wat ik leuk vind, dat doe ik.
0: Ja.
2: Maar je hebt ook mensen die leven echt volgens de 50-style. En dat is hun lifestyle. En dat is hartstikke leuk om te zien.
0: Ik moet eerlijk zeggen, je komt in een muziekgalerij kom je heel veel verschillende mensen tegen. Ik beperk me ook niet tot één of twee genres.
2: Nee.
0: Het is ook heel mooi dat iedereen zich ergens kan vinden in de muziek. Nou, wat je zegt, sommige mensen die kleden zich op een bepaalde manier, in een bepaalde stijl. Het is maar net waar je je lekker bij voelt. Hè?
2: Ja, dat mogen ze ook helemaal lekker zelf weten. Ja, ja hoor.
0: Nou, mooi dat het zo kan. We gaan straks in de tweede uur gaan we nog twee nummers en ook weer even praten natuurlijk met elkaar. Eerst doen we nog eventjes Spijt van Van de Veer. Dat is ook een nummer van jouw keuze, Sipke. Hè? Of is dat jullie keuze? Of hoe is het gegaan?
1: We vinden het beide een geweldig nummer.
2: Ja.
1: Ik heb hem gestuurd omdat Spijt... als je zegt Spijt, ik heb Spijt, maar... Spijt of all. Het is een nummer dat gaat... Ja, eigenlijk moet je het gewoon horen. Je hoort in die tekst ook gewoon... Ja, dan met zijn ringen afknippen. Het is ook zo'n nummer dat gewoon van diep... van binnen ergens, van Dago, ja. Dan denk ik van, oh mijn god, dit is zo'n goede tekst. En dit is de muziek erachter. En ja, echt, dit is denk ik wel een van mijn favoriete nummers.
2: Ja.
1: Ja. En wij kunnen hier ook heel erg in meeleven, zeg maar. Ja.
0: Nou, Niels, ik zou zeggen van, we gaan er naar luisteren.

0: same. Oh, I'm a little crazy, but the world ain't same.
1: Nou, met Morgan Wallen zijn we al bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. I'm a little crazy. Straks in het tweede uur de laatste keer de broerige zomerhits. En komt Bound By nog eventjes terug natuurlijk. Hè. En draaien we muziek van Tom Waits, Beth Hart en ja, Steven Jansen ook nog eventjes. Nou, tot aan het nieuws doen we sowieso nog even Grimtorsk, 3M Amerikaansk. En misschien ook nemen we een klein stukje Freebird van Lynyrd Skynyrd erbij. Tot zometeen.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
2: Voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
0: Henkie. Maar dat heb ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
3: Wereld.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: don't you slow down. Joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we wederom voor de laatste keer begonnen zijn met de broeierige zomerhit Darcy Shine Through the Summer. Nou, dan hebben we 13 weken gehad en dan moeten we vanaf volgende week weer wat nieuws bedenken. Al hebben we volgende week nog even een reservegetal, want ja, dan hebben we dance en dan, zijn er weer heel andere deuntjes. Nou, we hebben straks hebben we natuurlijk Boundbuy nog eventjes hier op de... Ja, op het podium eigenlijk. Natasja en Sipke die zitten even in de kantine, zitten even bij te komen van wat we het eerste uur hebben meegemaakt. En ja, zoiets gaan we straks weer meemaken. Even een praatje en dan twee prachtige nummers. En dan nog even een praatje. Nou, misschien hebben we ook nog wel even een verrassing op een of andere manier voor hun. Dat, of voor Sipke sowieso. Dat moeten we maar even zometeen maar even, even bekokstoven. Nou, we hebben sowieso nog boordevol lekkere muziek in het vooruitzicht. Nou, laten we gewoon maar beginnen met Downtown Train van Tom Waits en nu eerst The Dogs of War van Blues Sarekaino.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

0: Nou, toen hadden we in één keer Beth Hart hadden we op de vrijdagavond. Bad is Blues. Ja, de Sipke en Natasja, jullie zijn weer even aangeschoven. Dit is ook weer een keuze voor jullie, hè?
1: Ja, zeker.
2: Ja, zeker. Ja. Beth Hart, dat is natuurlijk een fantastische zangeres. Ja. Ooit een keer live gezien in Sale Schaap in Leeuwarden een keer. Mm-hmm. En dat is... Ze heeft ook werk gedaan met Joe Bonamassa. Die cd is ook magisch.
0: Ja. Dus... Ze is in Amerika ook een enorm grote ster.
2: Zeker.
0: Dolly Parton is nu weggevallen. Maar is dit dan een zangeres die eigenlijk dat gat een beetje aan het invullen is?
3: Oeh, dat zijn gevaarlijke verhalen. Oeh, die is heel gevaarlijk.
2: Die zijn elk goed in hun eigen genre, denk ik.
0: Maar Dolly Parton die was ook heel erg divers op een gegeven moment.
2: Ja, dat is ook wel waar.
0: Nou, ook qua grootte, zeg maar. Hè. Echt een country-Amerikanen-achtige vibe. Daar zijn niet zoveel groter van.
2: Nee, maar Beth Hart is ook meer blues, denk ik.
3: Ja, dat is
4: en als je kijkt naar Dolly, dat is gewoon een icoon geworden. Dat is gewoon, dat is,
2: ook vanaf jongs af aan.
4: Hè? Ja, maar het is ook iemand... Iedereen kent haar, denk ik ook gewoon. En Beth Hart is fantastisch, maar niet iedereen...
2: Niet iedereen kent haar, denk ik. Zo groot is zij niet, denk ik. Nee.
4: Maar wat ze doet,
2: fantastisch. Ja,
0: nou, we hebben het over wat diverse dingen hebben we het gehad. Maar Sipke, dan moeten we het stiekem ook nog even over jouw verschillende winkeltjes hebben. Niet alleen Bound By, wat eigenlijk heel erg goed gaat. Maar je hebt daarbij ook nog verschillende dingen in het vooruitzicht. Die was anderhalve week terug was je bij de Omroep op de tv.
4: Ja.
0: Dat was No Saint. Er staat iets, een live... album of releases die staan eraan te komen?
4: Ja, klopt. Met No Saint hebben we ervoor gekozen om een live album te maken. Die is ook nu klaar. Mm-hmm. En zoals ze dan heel in de muziekwereld zeggen, moet gemixt en gemasterd worden.
0: Ja, ja.
4: En die komt dit jaar nog wel uit.
0: Ja.
4: En dat is een live album. Waarom? Omdat je hebt tegenwoordig AI, je hebt hele grote uitvoeringen ergens van. Maar wij wouden dus gewoon het live doen om echt te laten horen hoe dit zijn wij.
0: Ja.
4: En natuurlijk hebben wij een volledige band als we echt gaan optreden. Maar we zijn begonnen, of ik ben alleen begonnen, maar toen kwam Bas Kleine erbij en Albert... Mos en we hebben zoveel nummers met z'n drie geschreven. En toen hebben we gezegd, we willen eerst dit doen. En echt iets overbrengen. Dat we zeggen, live. Geen poespas, gewoon live. En dat mensen ook weten wat ze te wachten staat als wij gaan optreden. Zal het met z'n drieën zijn of met de band.
0: En staan er veel optredens in het vooruitzicht het komende drie kwart jaar?
4: We zijn natuurlijk bezig hier en daar... op te gaan treden, sorry. Mm-hmm. Maar het is voor ons, we zijn een stapje terug gaan doen... om echt weer in de muziek te komen. En dat is misschien even dat iedereen denkt van... in de muziek, je zit toch in de muziek? Maar gewoon de muziek ook weer te maken en niet denken... ik moet gaan optreden, ik moet dit. Ik wil daar staan, ik wil dit staan.
0: Uit je rat race.
4: Ja, en ik heb nou gewoon een paar optredens nog staan... en we zien het wel. Ja. Ik wil genieten.
0: Ja, nou dat ga je ook met Bound By doen. Staan daar dan ook optredens al in agenda? Of is dat nog een beetje puzzelen en kijken van welke kant het naartoe gaat?
4: Ja, we hebben gewoon gezegd tegen elkaar ook het stukje genieten. Maar ook, we willen eerst echt een goede setlist hebben. Ja. Mm-hmm. Nummers afschrijven en wanneer we beide zeggen van... we kunnen nu wel eens iets gaan doen. Dan
2: als het gevoel daar is.
4: Ja, precies dat. En dan ook klein houden. En we zullen zien wat de toekomst ons brengt.
2: Nou, zo is het.
0: Nou, lekkere muziek sowieso. En als we nog heel kort even in de toekomst kijken... dan gaan we zometeen nog weer twee live nummers van jullie horen. Eén daarvan is Running Home. Zit daar nog een bepaalde gedachte of een verhaal zit daarbij?
4: Nou, was dat niet het eerste nummer?
2: Dat is het eerste nummer wat we eigenlijk hebben... Nou, we hebben het niet geschreven, het is een cover.
0: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk onze eerste video die we online hebben gezet. En toen ook eigenlijk hebben gezegd van... dit is onze start. Ja. Hier starten we mee en dan kijken we wat er verder komt. Ja. Ja, daar waren we heel erg enthousiast over. Ja, dat echt, was echt ja. helemaal grappig.
4: Ik stuurde dat nummer toen naar jou of jij liet het mij horen.
2: Ja, geen idee, joh. Ja, dat weet ik niet meer. Maar.
0: Ja, ja. ja. Ja. Nou, en jullie doen nog een tweede nummer. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Mm-hmm. We gaan de boel hier weer even een klein beetje omschuiven. En in de tussentijd dan luisteren naar The Funeral van Band of Horses.

0: Ja, dit waren de Rolling Stones eventjes met Dead Flowers. En ja, volgens de geleerden online, zeg maar, is dit een bluesnummer van de Rolling Stones. Nou ja, ik denk van, nou, dan gooien we die er ook even bij. Want de gemiddelde luisteraar die heeft vandaag weer een enorme muzikale ontdekkingstocht gedaan. Met allemaal mooie country, blues, Amerikaan-achtige nummers. En ja, dat is weer mooi om even in het fruit. Dan kun je mooi weer even zelf gaan zoeken van hoe was het ook alweer. Nou, het was weer een prachtige live optreden. En het laatste nummer, ja, daar zouden we het stiekem nog even over hebben. Want dat is Hard to Say Goodbye. Dat hebben jullie nu met z'n twee gedaan. Maar daar hoort eigenlijk nog een derde persoon bij, hè?
1: Ja en nee.
0: Ja.
1: Zeker hoort er nog iemand bij, dus Rick Meijer.
0: Ja.
1: Dat is voor het album wat uitgekomen.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast doen Natasja en ik het ook samen. Dus, ja.
0: Ja. Ja, want het album wat uit gaat komen, ja, ik heb het stiekem al even mogen beluisteren. Off the Record heet het.
1: Klopt.
0: Ik zou zeggen Off the Road, maar dat heeft ermee te maken dat toen ik dat album luisterde, was ik in een auto en ik was in een soort van roadtrip, heb ik het geluisterd en zo voelde dat album eigenlijk ook. Gewoon dat je gewoon naar de radio zit te luisteren, naar een bepaalde zender. En dat voelde heel erg goed. En ja, dat is dus je album Off the Record.
1: Klopt, ja. Ja.
0: En nou, we hebben dat bij Even Wat Towards de Radio Spannenburg zo goed bevonden dat we dat in de maand oktober, album van de maand, gaan bombarderen. En ja, we gaan dat de komende 4 weken gaan we dat telkens draaien. Dus,
1: dat is geweldig, dankjewel.
0: Maar ja, dan moeten we eigenlijk ook gewoon vragen van ja, wat is dat precies? Ja, het is met Rick Meijer.
1: Ja, Rick Meijer is een geweldige gitarist natuurlijk en een hele goede vriend van mij geworden. Off the Record is een album met allemaal eigen geschreven nummers.
0: Mm-hmm.
1: Die hebben Rick en ik geschreven, ook de muziek achter gemaakt. En het is een menging van blues, rock, een beetje country. En het zijn allemaal verschillende verhalen. De, bijvoorbeeld een nummer, ik weet niet of die erin staat. Ja, Buy Me Some Flowers, wat we het dan even over hebben. En dat is een nummer wat heel apart is. Maar wel, ja, toch iets brengt van een verhaaltje met oh, waar komen we vandaan? Oh, wat is dit? Wat is dat? Dat iedereen zich erin vinden kan. En dat hebben we met alle nummers dus ook gedaan. Dat we zeiden van, we willen iets gaan neerzetten, wat eigenlijk niet een genre heeft, waar iedereen iets aan heeft. Dus mocht nou een rockliefhebber zijn of een countryliefhebber, er staat van alles wat op.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat, we hebben gewoon iets neergezet waar ik apetrots op ben.
0: Ja. Nou, het is wat ik zei, van, het is echt roadtrip muziek. Je zet hem maar op en voordat je bent een uur verder, bij wijze van spreken, en je bent op je locatie. En dan heb je alle 10 nummers heb je gehad. 10 stonden erop.
1: Ja, 10 nummers. Ja, ja, klopt. Ja.
0: Dus ja, dat verdient gewoon ook op de vrijdagavond extra aandacht. En ja, bij deze. En ja, in die autorit was er op een gegeven moment ook dus een vrouwelijke zang. Stem was erbij, maar ja, dat was jij, Natasja, hè?
2: Ja, dat ben ik, inderdaad, ja.
0: Ja. Ja, daar kom je dan later pas achter dat dan dezelfde personen zijn die ook bij Bound By horen. Ja. Ja, hoe is dat gegaan qua opnemen? Je werd gewoon, ja, jullie hebben het gemaakt en dat hoorde gewoon op het album. Zo gaan we doen. En Rick heeft er ook even mee mogen pingelen.
1: Ja, het nummer hadden we al geschreven natuurlijk. En Rick die zei toen ook tegen mij van, ja, Natasja, kunnen we ook wel vragen om bepaalde dingen in te zingen?
0: Ja.
1: En toen kwamen we natuurlijk bij Hard to Say Goodbye. En Rick heeft, ja, gepingeld. Die heeft er heel mooie muziek op achter gezet. Dat is echt geweldig.
2: Die jongen, die ken wel wat.
1: Ja, die ken wel wat, ja. En ja, Natasja, die, ja, die hoort gewoon bij het album ook. Ja, die hoort er gewoon bij. Het is niet zomaar even over, doen dat nummer even. Nee, het is ook, ja. Ik wou wel toestemming van haar vragen van, oh, mag dat? Ja, mag. Maar dan ga je mee.
2: Ik vind het een hele eer. Ja, ja, zeker.
0: Nou, wij vonden het ook een enorme eer dat jullie met z'n tweeën hier eigenlijk een soort van vuurdoop hebben gehad met Bound By in die open.
2: Mm-hmm.
0: Ja, prachtig dat jullie er waren. Ja, we gaan de opnames gaan we vaker langs horen komen bij Even Wat Doors. Op wat voor manier dan ook. Ja, we gaan elkaar vaker zien. Leuke dingen met elkaar doen. En ja, dat is belangrijk. belangrijk. Muziek moet leuk en gezellig en spontaan en enthousiast zijn met elkaar.
2: Zeker.
0: Want ja, daar, zo kunnen we ook verschillen overbruggen naar elkaar toe. En ja, muziek is daar het mooiste instrument voor.
1: Helemaal mee eens.
2: Ja, ja. En bedankt dat we hier mochten komen.
0: Nou, om alvast even een heel klein voorproefje te hebben van wat de mensen kunnen verwachten, gaan we een van de nummers die we ook al eens eerder hebben mogen draaien, Lion's Den van No Saint en Rick Meijer.

Nou, daar was Steven Jansen ook nog eventjes met Amsterdam. Het nummer wat hij speciaal voor Nederland heeft geschreven. En ja, ik kan wel verklappen dat we afgelopen week weer even contact hebben gehad met Zuid-Afrika. Want ja, je moet altijd wel een beetje vooruit plannen. Nou, de data's zijn bekend wanneer Steven Jansen naar Nederland toe komt. We moeten dat nog even onder de pet houden. Want ja, we moeten eerst even kijken van wat we allemaal gaan doen en hoe we het gaan doen. Nou, sowieso bij Spannenburg gaan we zometeen nog even door. Dat is sowieso wat we gaan doen. Bij NOF, daar houden we ermee op. Daar gaan we volgende week weer lekker door. En hier bij Spannenburg ook nog even 2 uur. We gaan film en metal gaan we doen met Jana en Seert. Kijk Nederlands met mij. De eerste column komt. Muziek van Niels en Paul Fens. Dat gaat sowieso ook altijd gebeuren. En ja, volgende week dan hebben we even wat doors dance. Niels is alweer druk. Tracks bij elkaar aan het zoeken en in elkaar aan het prutsen, zoals we dat dan even noemen, maakt er weer een mooie mixtape van. Ook hebben we filmhuis Jouweren en Anonemia hebben we in de uitzending. Dus ja, er is weer genoeg te doen. En ja, we moeten natuurlijk Niels even bedanken voor de techniek. En Natasja en Sipke, ja, Bound By, bedanken voor hun prachtige aanwezigheid en muziek en verhalen. Daar gaan we meer dingen mee doen. Wat dat betreft, ja, blijft het altijd wel doorgaan. En ja, wij gaan ook nog even lekker door met Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. Want trots zijn we sowieso op wat op de vrijdagavond doen bij Even Wat Hoor. En misschien ook nog een heel klein stukje Sunshine of Your Love van Cream. Ik denk het niet, maar sowieso tot volgende week of tot straks.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het derde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Janne Hoogstra.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oors, waarin we wederom zijn begonnen met album van de maand, Give Them What They Want, van Tribal Cuss en daar dan Catch a Fire van. Nou Jana, wij zitten hier lekker bij Charlie Bios
1: en
0: Bar.
1: Ja, hier is het droog en om ons heen is het niet elke dag mooi weer deze periode, Henk.
0: Nee, je zit hier lekker warm en knus. We gaan zo meteen ook weer even een filmpje pakken. Wat dat betreft kan het hier prachtig, maar we moeten nog even een uurtje, nou eigenlijk nog even twee uurtjes aan het werk. Ja, jij bent straks vrij.
1: Maar ja, ik heb nog één uur en dan ga ik lekker met de voeten omhoog in de bioscoopstoel.
0: Ja, en wij hebben straks dus het metal uurtje nog even. Maar wij gaan dit uur nog even mooi volmaken met filmpraatjes. Jij komt zo meteen nog even terug met twee films.
1: Ja, met The Weight en met Digger.
0: Oké, nou ik moet eerlijk zeggen, nou heb ik al een voorfilmpje van Digger gezien. En dat is leuk. En ik kan ook wel vertellen dat we gaan zo meteen luisteren naar de column van Michel Bosset. Kijk Nederlands met me. Hij heeft zijn eigen draai eraan gegeven. En nou ja, hij legt het straks allemaal wel eventjes uit. Ook de film waar hij over gaat praten, dat legt hij ook allemaal uit. Wij gaan alvast even luisteren naar... het heeft niks met de film te maken waar hij het over gaat hebben. Maar indirect ook wel een beetje. Ozzy Osbourne met Dreamer.

Dit is Kijk Nederlands met me. Films in Friesland. Een overzicht van Nederlandse films die zich afspelen in de provincie Friesland en die de Nederlandse filmcultuur een beetje mooier hebben gemaakt. Stuk voor stuk films die meer liefde, respect en trots verdienen. Met vandaag De Dreem. Een film van schrijver, regisseur Pieter Verhoef uit 1985. Wanneer er op 5 december 1895 een gewelddadige woningoverval door 3 gemaskerde mannen plaatsvindt in Britsum, ten noordoosten van Leeuwarden, wijzen de vingers al snel naar de gebroeders Hogerhuis. Zij zijn tenslotte met z'n drieën. Maar boer Heisma, zijn huishoudster Imke en haar broer Siets, die werd neergeschoten bij de overval, zeggen de daders niet herkend te hebben. Ondanks het feit dat de ware daders zich onder de dorpelingen bewegen en meerdere mensen weten wie het zijn, heeft de politie het toch gemunt op de Hogerhuisbroeders. Zij zijn namelijk socialisten. In een tijd dat steeds meer arbeiders zich bij deze beweging aansloten en hierdoor de gevestigde orde de stuipen op het lijf joegen. De politiecommissaris, die gebrand is op het oppakken van de daders, zet de getuigen onder druk. Als Imke, die een aan-uitrelatie heeft met broer Wiebren Hogerhuis, vindt dat hij hun relatie niet serieus neemt, gaat zij naar de politie en geeft een valse getuigenis. De Hogerhuisbroeders worden opgepakt, berecht en onschuldig gevangen gezet en krijgen straffen van respectievelijk 6, 11 en 12 jaar voor Wiebren Hogerhuis. De droom in De Dreem staat voor het naïeve geloof in een eerlijke samenleving en de verbroken idealen van de vroege socialistische beweging rond 1900. Wat een betere en meer eerlijke wereld had moeten worden voor de arbeider, werd er een van ruzie, roddel en achterklap door die mensen die beweerden voor hetzelfde te staan als jij. De gebroeders Hogerhuis worden berecht omdat niemand zijn mond open wil of durft te doen. Schrijver en regisseur Pieter Verhoef laat hier, net als een paar jaar daarvoor in Het teken van het beest, een welgemeende hekel aan heersend gezag zien. De politie en het justitieel apparaat in Friesland weigert de Friese taal te accepteren als communicatiemiddel, waarmee de film laat zien hoe groot het verschil in rangen en standen was in die periode. Verhoef romantiseert het boerenbestaan niet. Het weer is guur, de grond eeuwig modderig en mistflarden geven de kijker rillingen. Het is prachtig troosteloos in beeld gebracht door cameraman Paul van den Bos, ook verantwoordelijk voor Verhoef's Nienke. Samen met de vlekkeloze art direction en kleding zorgt het voor een authentiek plaatje van een tijd waarin alles zeker niet beter was. De film is volledig in het Fries gesproken, behalve in de rechtbankscènes in Leeuwarden. Overigens opgenomen in Groningen, waar nog een ouderwets gerechtsgebouw stond. Peter Tuinman spuugt zijn dialogen verontwaardigd en beledigd naar de heersende orde. Hij verliest als Wiebren Hogerhuis echter nooit zijn waardigheid. Huub Stapel, als politiecommissaris, ziet er onbezoedeld uit in zijn kostuum. Alles ademt dat hij niet zal rusten totdat de dader gepakt is. Voor een van huis uit Limburgse acteur doet hij erg zijn best met de Friese tongval. Het is het speelfilmdebuut van Joke Tjalsma, die, naar mijn mening, haar carrière gevuld heeft met menig licht onstabiele vrouwen. Ze speelt Imke met ingehouden woede als ze steeds weer wordt gebruikt door Wiebren en net zo makkelijk weer opzij wordt geschoven. En zoals Shakespeare al zei, de hel kent geen woede zoals die van een verachte vrouw. Wiebren had beter wat liever geweest voor Imke. Het had hem zeker 12 jaar gevangenis kunnen schelen. Voor de oplettende kijker, in de finale in de rechtbank zit tussen de rechters acteur Gerard Tholen. Tholen speelde de hoofdrol in Verhoef's Het teken van het beest, maar is hier slechts te zien in één shot en heeft geen regeltekst. Verhoef zou in 2003 een documentaire over het leven van de acteur Tholen maken. Alles komt ergens van. Deze figuratierol in De Dreem was vast een vriendendienst. De Dreem was een tijdje lastig te zien, maar kan nu gelukkig gratis bekeken worden op de website van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, genaamd De Schatkamer. Wil je meer mooie items over Nederlandse film? Kijk dan eens op Kijk Nederlands met me. Op Instagram, TikTok, YouTube en Facebook. Want kijk eens wat ouds, kijk eens wat nieuws, maar Kijk Nederlands met me. Tot de volgende keer.

0: Nou ja, nou, afsluitend hebben we ABBA gedaan met I Have a Dream. De film, de Friese film The Dream. Ja, dat is al een hele oude film. Heb jij die film dan nog voor de bril waar die over gaat? Of heb je echt even geluisterd waar die het over had?
1: Ik was vooral onder de indruk van het enthousiasme en van de kennis over de film. Mm-hmm. En ik denk dat wij met elkaar gewoon ook een beetje trots moeten zijn op de producten die wij hier in Friesland en in Nederland zelf maken. Mm-hmm. We gaan natuurlijk heel snel naar Hollywood en dat moet ook gewoon aanwezig zijn. Maar vergeet ons eigen stukje niet.
0: Ja. Nou ja, het is ook zo van wij proberen ook vaak wel Friese films hier even bij te pakken. Hè. We hebben begin dit jaar hebben we App onder andere gedaan. Maar eerder ook al Stier. Nou, dat is echt een Friese
1: wij
0: productie.
1: Wij hopen natuurlijk altijd weer op een Scheepsjongens van Bontekoe. Of nog een Snufte Hond. Of nog een Kameleon.
0: De Foeke.
1: Of de Foeke. We hebben nogal een lijst met echt wel goede films. Fries en of Nederlands staan, ja. Henk. En ik heb natuurlijk zelf heel wat jaren in de bioscoop gewerkt en ook heel wat Nederlandse en Friese films voorbij zien komen. Ja, daar word ik zelf heel enthousiast van. Ja. We mogen best trots zijn wat we uit eigen regio hier de wereld in gooien.
0: Nou, het is ook wel mooi dat Michel niet alleen feitelijke dingen van de filmen uit aan het leggen is, maar ook een stukje tijdsgeest en achtergrondinformatie van de productie even meeneemt. En dat vind ik persoonlijk echt meerwaarde. We gaan kijken. Dat zal 1 of 2 keer in de maand zal dat de komende tijd zal dat voorbij blijven komen als het goed is. Wat ook telkens weer terugkomt, dat zijn Paul Fans en Friends en Newels.
1: Onze vaste en graag beluisterde gasten.
0: Ja, zeker. Wij moeten het nu even kort houden, want we hebben straks heel veel te praten over de films. Paul Fans en Friends. Darwin, Your Shoulder en Newels, Charlie gaan we doen. Nou, dat is natuurlijk Charlie Chaplin. Newels heeft ook nieuw materiaal uitgebracht inmiddels. Dat gaan we volgende maand gaan we er mooi even bij pakken.
1: Jawel.
0: Dus ik zou zeggen van we drukken op de playknop en dan gaat-ie.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

0: dat was Bazaar, nog eventjes de Vlaamse band met Goud. Nog had ik natuurlijk ook Susanne Freek kunnen doen met Goud. Want de film waar we het nu over gaan hebben, die gaat onder andere over goud.
1: Ja, over heel veel goud. Maar het begint eigenlijk met heel veel oneerlijkheid.
0: Ja.
1: En ja, onze... Ja, diep bedroefde vader in dit verhaal heeft zijn vrouw verloren. Wordt beschuldigd, wordt in een werkkamp gegooid. En als hij niet binnen een paar maanden eruit komt, dan raakt hij ook nog zijn dochter kwijt. Want die wordt dan onvrijwillig in de pleegzorg gegooid.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, die man is wanhopig.
0: Dit is in 1933.
1: 1933, ja. Vandaar de werkkampen.
0: Ja.
1: De werkkampen zijn natuurlijk fysiek enorm zwaar, maar ook gemaakt om je psychisch te breken.
0: Ja.
1: En met het gebrek aan uitzicht om op tijd vrij te komen, dan pak je alle kansen aan om eruit te komen. En ja, dan word je iets voorgeschoteld van hey, als jij nou even een klus voor mij doet, joh, dan ben je overal vanaf.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb jij je dochter weer bij en dan ben je vrij voor de rest van je leven.
0: Maar dan weet je eigenlijk al van...
1: En eigenlijk in je achterhoofd weet je, dat kan. Het is te goed om waar te wezen.
0: Ik word gewoon...
1: En ze worden met een rugzak op een soort goudtransport met gestolen overheidsgoud gegooid. En eigenlijk al met de dreiging van de opdrachtgevers van als je ook maar een stukje kwijtraakt of je gaat er vandoor, dan loopt het niet goed met je af. Maar ja, er zijn nogal wat kapers op de kust, letterlijk.
0: Mm-hmm.
1: Die proberen om toch het goud af te pakken. En ja, dan is de grote vraag, raakt hij niet alsnog alles kwijt?
0: Ja. En dan zat ik even naar het lijstje te kijken van de acteurs die hierbij zitten. De hoofdpersoon, dat is Ethan Hawke. Dat is ook echt een character.
1: Acteur.
0: En Russell Crowe, die kan of heel lief of heel goed, maar ook een of andere big asshole kan die spelen.
1: Ja, ongelooflijk, zeker.
0: En hij is in deze film, Russell Crowe is de asshole. Of
1: behoorlijke asshole, ja. Nee, het is gewoon een film waar de dreiging eigenlijk constant boven je hoofd hangt. En waarin je gewoon voor het karakter echt hoopt van haal die eindstreep, overleef het in de eerste plaats.
0: Ja.
1: En krijg je dochter terug alsjeblieft. Zo zit je op je stoel.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, wel eentje die mooi in het donker in een mooie grote zaal moet gaan bekijken.
0: Ja. Ethan Hawke en Russell Crowe, dat zijn acteurs die verder geen uitleg behoeven. Dat zijn eigenlijk, het zal nooit aan hun liggen. En ze zijn over het algemeen ook wel redelijk kritisch over wat voor projecten ze oppakken.
1: Ja.
0: Is dit dan dit historische drama, is dit dan een potential blockbuster? Of is dit meer een soort van filmhuisachtige setting?
1: Nee, het is geen... ik denk dat die voor de echt officiële filmhuizen iets te Hollywood is.
0: Mm-hmm.
1: Alhoewel het verhaal aan zich best zou passen ook voor dat publiek.
0: Het speelt ook in de jaren 30.
1: Dus het is niet alleen voor de jonge jeugd, zou ik maar zeggen. Deze film is echt wel ook voor de iets meer doorgewinterde filmkijker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is het dan moeilijk om doorheen te komen? Of moet je ook gewoon dat op je af laten komen?
1: Ik denk dat je hier vooral gewoon moet gaan zitten en het helemaal over je heen moet laten komen.
0: Ja.
1: Deze film heeft alle facetten er wel in zitten om vanaf begin tot eind boeiend te kunnen zijn.
0: En dat geldt eigenlijk ook voor de volgende film waar we het over gaan hebben.
1: Henk, ik
0: Digger.
1: Zal heel eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Ik zag de trailer Digger voorbij komen en ik dacht eerst, wat heeft die vent een bekende stem?
0: Ja.
1: En ik kijk nog eens en ik heb echt gelachen in de bioscoopzaal. Volgens mij dachten ze dat ik gek werd. Het is gewoon Tom Cruise.
0: Ja.
1: Tom Cruise die helemaal verouderd is in deze film. Niet meer fysiek, althans niet meer herkenbaar.
0: Niet afgetraind.
1: Maar de houding en de attitude en de comedy die erachter zit is zeker heel herkenbaar. Ja, eigenlijk komt het erop neer dat Digger de machtigste man ter wereld is. Een zeer excentriek figuur, een oliemagnaat, dus geld als water, maar zo gek als een deur.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk van alles uitvreten, maar nergens de verantwoordelijkheid voor nemen op dat moment.
0: En overal aan verdienen.
1: Maar ja, dan gebeurt er gewoon een catastrofe. En waar hij dan eigenlijk gewoon de mensheid gaat proberen te redden op zijn... ontzettend excentrieke, foute manier. Er even bij vergeten dat hij eigenlijk zelf die catastrofe heeft veroorzaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, Digger Rockwell, en dat is dus Tom Cruise.
0: Mm-hmm.
1: Ja, is een man die een wereldramp veroorzaakt. En dan, ja, hoe los je dat weer op?
0: Het gaat er ook om van hoe verkoop je het eigenlijk, hè? De waarheid, wat is de waarheid? Het is maar net, hoe verkoop je het?
1: Nou ja, weet je, je krijgt gelijk dat fake news verhaal. En eigenlijk zie je ook gelijk gewoon een zekere president voor je staan die ook af en toe dingen roept.
0: Mm-hmm.
1: En in dit geval is het een comedy karakter in de film. Maar het scheelt soms niet alles met de realiteit, Henk.
0: Mm-hmm.
1: Dit is een film waar eigenlijk dingen zo ook absurd zijn dat je er wel om moet lachen. Maar er zit wel een serieuze ondertoon achter.
0: Nou, als je dan Tom Cruise en John Goodman op je lijstje hebt staan en je wordt geregisseerd door Alejandro González Iñárritu, die we ook kennen van The Revenant en Birdman.
1: Ja.
0: Ja, dan moet dit eigenlijk wel gewoon een
1: kaskraker worden.
0: Ja,
1: weet je, je hebt Tom Cruise al een hele tijd niet echt meer in een comedy-achtige film gezien.
0: Ja.
1: Maar die man heeft natuurlijk een behoorlijke timing.
0: Tropic Thunder, hè?
1: Ja, dat bedoel ik. Maar dat is al een tijdje terug, Henk.
0: Ja. Nou, nu las ik ook. Kijk, we hadden het de vorige week ook al over van Days of Thunder. Maar er schijnt ook een Edge of Tomorrow aan te komen volgend jaar. En in 2029 dan hebben we Top Gun 3.
1: Nou ja, kijk, Top Gun 3, weet je, daar hopen we natuurlijk echt op.
0: Mm-hmm.
1: Ik in ieder geval wel, want in coronatijd is dat wel de film geweest waardoor de bioscopen dan überhaupt nog zijn.
0: Ja.
1: Want die haalt in ieder geval de maximale bezoekers nog naar binnen.
0: Ja.
1: En die tijd is natuurlijk vreselijk, vreselijk moeilijk geweest voor alle bioscopen, maar zeker voor kleinere bioscopen.
0: Ja.
1: En zodoende zijn er natuurlijk de afgelopen tijden best veel omgevallen.
0: Mm-hmm.
1: Dus komt Top Gun 3, zit ik vooraan in die zaal, hoor.
0: Ja.
1: Komt u maar.
0: Maar eerst doen we Digger. Die zal deze week wel uitkomen.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft is ook een film die we gaan kijken.
1: Maar dan wel in Charlie's Bios en Bar.
0: Ja, zeker. Daar zitten we weer prachtig. En dat nemen we dan ook even een hapje en een drankje mee naar binnen. Wat we nu gaan uitzenden, dat is Radiohead. Everything in its right place. Dat valt helemaal samen met de film Digger.

0: Ja, dan was Dolly Parton nog eventjes 9 to 5.
1: Ja, je kon niet ontbreken natuurlijk na het overlijden van afgelopen maand. Hè?
0: Ja, dit kwam trouwens uit de film 9 to 5 uit 1980. Dus, want ze heeft ook nog films gemaakt, best wel veel
1: best
0: eigenlijk.
1: Best nog wel veel, ja. Denk.
0: Ze heeft in de jaren 80 ook Steel Magnolias nog gemaakt.
1: Vond ik ook zo'n mooie film.
0: Ja, en Rhinestone, dat was dan met Sylvester Stallone.
1: Ja.
0: Dat was ook wel een, dat was geen goede
1: deze
0: film.
1: Deze vrouw was wel een alleskunde in doen. En het gaat op de goede plaats. En haar muziek houdt erin leven.
0: Ja, nou ja. En daar moeten we het mee doen. En we zijn bijna aan het einde gekomen van dit uur. Straks gaan we nog even door met metal. Nou, volgende week dan ben je er weer, hè?
1: Zeker, maar ik ga nog niet verklappen welke films we gaan doen volgende week, Henk.
0: Dat houden we dan nog even onder de pet. Wat ik al wel kan verklappen is dat we volgende week weer eventjes met Filmhuis Jouweren gaan praten. Want dan zijn we inmiddels al oktober. We moeten natuurlijk Charlie Bioscoop en Bar even bedanken voor hun gastvrijheid. En tot aan het nieuws gaan we nog even een stukje The Dark Knight doen. I'm Not a Hero van Hans Zimmer. En Jorn Bonnicka, die doen we nog eventjes met Movie Night. Maar dan staat hij bekend als Just Jorn. Dan bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En mensen, tot na het nieuws.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overoeren.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: daar zijn we weer. Welkom terug bij het vierde uur van Even Wat Hoors. From Whom the Bell Tolls van Metallica zijn we mee begonnen. We hebben deze maand hebben we het even iets anders gedaan. En volgens mij is dat wel goed bevallen. Sid van Popta die presenteert het hele uur mee.
1: Zeker.
0: We hebben de afgelopen vier afleveringen eigenlijk een 100% metal rock gehad.
1: Ja.
0: Goedenavond trouwens, dat zit.
1: Goedenavond, Henk.
0: We zullen in de toekomst misschien ook wel eens een keer wat onbekendere muziek voor jou draaien.
1: En, ja.
0: Hip-hop of ook indie of folk of wat dan ook maar, zeg maar.
1: Ik sta overal voor open.
0: Om even een beetje de overgang iets minder groter te maken, hebben we het even met wat klassieke nummers, klassieke rocknummers gedaan. Ook dit uur weer.
1: Wordt niet gelijk voor de leeuwen gegooid.
0: Nee. En straks halverwege dan gaan we jouw playlist doen. Eerst eigenlijk een soort van opleidingshalfuur van allemaal klassieke rock en metal nummers doen we eventjes. Metallica hoort daar natuurlijk ook bij, maar Iron Maiden natuurlijk ook.
1: Absoluut. Ja, tuurlijk.
0: Die heb jij ook wel eens op de playlist te staan, maar...
1: Zeker. Ik heb er wel cd's van. Ik heb ze een aantal keer live gezien. En dat blijft gewoon een van de beste bands ooit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we gaan zo meteen luisteren naar The Trooper. En System of a Down, die heeft ook een paar hits, letterlijk en figuurlijk, gehad.
1: Veel. Ja.
0: Ik heb altijd moeite met het nummer. Is het Chop Suey?
1: Chop Suey.
0: Ja.
1: Nou, ja, gaan we zo het klinkt als een Chinees gerecht.
0: Ja. Nou, we hoeven daar niet heel veel woorden aan vuil te maken. Dit zijn gewoon classics.
1: Precies, ja.
0: Nou, laten we dan luisteren.

0: Nou, en Korn is eigenlijk ook zo'n band met Blind, waar we ze pas nog hebben geluisterd. Dus ik is ook zo'n band waar je eigenlijk, ja, die draai jij ook vaak. Die ja, komt ook vaker langs in onze playlist.
1: Ja, Korn blijft goed.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Is de bands die we dan in het eerste half uur gedraaid hebben of gaan draaien, zijn dat dan vaak ook nog bands die actueel zijn of die nog om het jaar met wereldtours gaan en maar nieuwe albums komen? Of is het alleen maar The Greatest Hits?
1: Ja,
0: wat ze doen?
1: System of a Down, die is bijvoorbeeld weer begonnen met toeren. Die hebben denk ik een jaar of 8, 9 niks met muziek gedaan.
0: Nee.
1: Die zijn laatst in de buurt geweest. Het was allemaal uitverkocht, want ja, wie wil ze niet zien.
0: Ja.
1: En maar ja, misschien komen ze wel even nieuwe muziek, ik weet het niet. En Iron Maiden is ook weer zo'n band, die blijft altijd wel toeren. En Korn ook wel, dus die bands die stoppen niet.
0: Ja.
1: Ja, de bands hierna, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, ik moet eerlijk zeggen, we zijn begonnen met Metallica. We waren de afgelopen paar weken terug, toen had ik het met mijn dochter over. En die zei van ik wil nog wel eens een keer naar Metallica. Nou, ze is 23.
1: Ja.
0: En ze heeft Metallica nog nooit gezien. Ik trouwens zelf ook niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Toen zei ze van, als ze komen, dan gaan we. Ik heb het even uitgezocht, maar ze komen niet, hè?
1: Nee.
0: Dit jaar niet en volgend jaar ook niet.
1: Nee, klopt. Nee.
0: Dus dan zijn we al bijna 2 jaar verder dat ze weer eens een keer zijn. Of je moet straks naar Italië of naar weet ik veel waar.
1: Of België of zo, ja dus klopt. Ja.
0: Dat is wel jammer aan de ene kant. Maar aan de andere kant, vorig jaar waren ze wel in Nederland.
1: Ja.
0: En
1: dan moet je snel bij zijn, want het is snel uitverkocht.
0: Ja, klopt. Ja. Geldt dat ook voor shows van Testament?
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Dat is ook een van de vier. Hè? Je hebt de vier OG's van de noem dat de thrash metal. En dat is Metallica. Dat is Testament. En dan nog twee die ik zo niet weet. Anthrax en God. Ik kijk niet op de vierde komen. Maar dat zijn een van de vier beginners van het genre thrash metal. Dus Testament is zeker nog goed bezig.
0: Nou, we gaan Return to Serenity gaan we zo meteen doen. Skid Row, Slave to the Grind.
1: Ja, dat zegt me niks, dat nummer.
0: Nee.
1: Maar Skid Row zelf wel, maar...
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, je zet dan ook wel eens een beetje de playlists en de lijstjes van de greatest hits van de grote namen, zeg maar. En dan Slave to the Grind staat dan eigenlijk altijd tussen.
1: Oké. Okay.
0: En ik had hem even... Ik denk van, nou, we gooien hem er gewoon in.
1: Ja, nou, tuurlijk, waarom niet?
0: Nou, daar komt-ie.

0: Ja, en als we het dan toch over grote namen hebben in de metal scene, dan, ja, dan mag Sepultura er natuurlijk niet ontbreken. Arise hebben we gedaan.
1: Ja.
0: Ja, we hebben in Friesland ook nog een Sepultura tribute band, hè?
1: Ja, Inner Cell natuurlijk. Ja? Ja, ja, die doen het hartstikke goed, ja. Weet ik uit ervaring. Ja. Ja,
0: dat zijn de mannen van Ad Moran. En ja, dat is... Dat is ook wel een beetje een trend op een of andere manier. Hè? Dat je een tribute show. Kijk, er zijn de meningen over verschillend. Maar aan de andere kant, ja, lekkere muziek is er om gespeeld te worden en om op los te gaan.
1: Ja.
0: En als jij fan bent en muzikant, dan kun je dat
1: natuurlijk gaan combineren. Waarom niet? Ja, tuurlijk.
0: En ze doen het ook goed, hè?
1: Ze doen het heel goed. Ja. En ze hebben ook wel contact met de originele bandleden van Sepultura, Max Cavalera en zijn broer. En ja, dat is wel cool. Dus ja, ik hoop dat ze ooit erkend worden als tributeband. En dat ze gewoon daarmee op tour kunnen. Ja. En zo, want wat ze wel gegund. Want ze zijn hartstikke goed. Dus,
0: ja, nou, en dat kunnen we dat ook zeggen van Raven Throne?
1: Nee, dat is heel wat anders. Raven Throne is een Wit-Ruslandse black metal band. Mm-hmm. En ja, onbekend voor heel veel mensen. Maar ik vind het leuk om af en toe onbekende bands in de playlist te gooien. Tenminste, dat vind ik, ja, misschien denken mensen, oh, ga ik opzoeken. En dan is het cool. Vind ik leuk dat ze dan zeggen, ja, dat heb ik gehoord op de radio Spannenburg. Ja? Goeie band.
0: Ja, en ze doen dat in het Russisch.
1: Ja, ja, ja, Wit-Russisch, Belarus, ja.
0: Ja, en waar we nu naar gaan luisteren, dat is Pilnieuw Morakswit.
1: Ja, geen idee wat het betekent, maar het is wel een goed nummer.

0: daar is nog eventjes A Path Disclosed van
1: Allegion. Ja, zeg het maar. Ik heb geen idee hoe je die band uitspreekt.
0: Ja,
1: maar Allegion, denk ik.
0: Maar ze doen het goed.
1: Ja, ze doen het heel goed. En het is, als je van melodische metal houdt en je houdt van technisch gitaarwerk en snelle drums en groove, dan is het echt een band voor jou.
0: Ja? Ja. Nou, we hebben er op de vrijdagavond even naar geluisterd. Ja. En dat gaan we zometeen ook doen naar Immortal Disfigurement.
1: Ja, vrij nieuwe band. Die bestaat nog niet heel lang. Die zanger komt oorspronkelijk uit de band Lorna Shore. Mm-hmm. Maar die is er nou uitgeschopt omdat zijn ex hem veroordeelde voordat hij haar mishandelde en alles. En dat... Dus hij is toen helemaal door haar kapot gemaakt. En de band had iets van, ja, om dit soort dingen te voorkomen, gooien we jou eruit.
0: Ja.
1: En toen heeft de jongen op een gegeven moment allemaal berichten gedeeld van, hier, dit is wat mijn vriendin zegt, die probeert mij zwart te maken. Dus die draait het hele verhaal om. Maar ja, toen hadden hun al een nieuwe zanger, wat heel goed liep, zeg maar. Ja. En nu is hij bezig al een aantal jaar met deze band, Immortal the Sugarman. En dit is een van zijn eerste nummers die hij online heeft gegooid. Ja. En momenteel toeren ze dus ook door Europa heen. Dus het gaat goed, dus top. Ja. Het is een hele goede band, dus ja.
0: We gaan luisteren naar King.

0: Ja, dat was Diabolus Incarnate met Upon the Bloodshed Throne. Ja, daarmee kun je een vrijdagavond wel afsluiten.
1: Ja, dat is wel een lekker nummer om mee af te sluiten inderdaad. Ja, het is een lekker beukend metal, death metal grind. Een beetje van alles wat. Ik kan deze band moeilijk in een hokje plaatsen. Mm-hmm. En dat vind ik.

0: wat wel leuk dat mensen er geen label aan kunnen plakken, zeg maar. En ja, ik ken dat al een hele tijd. En volgens mij hebben we dit nog nooit eerder gedraaid, deze band. Nee. Dus,
1: is dit dan ook een band die al heel veel nummers gereleased heeft? Of,
0: ja, volgens mij een album of 3 of zo.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja. Dus best wel wat gereleased ondertussen.
1: En,
0: ja.
1: En veel door Europa aan het toeren? Of is dat altijd even uitzoeken?
0: Ja, nee, ze komen niet heel veel in Europa. Het is meer dat ze wat in Amerika en die omgeving blijven. Ik denk niet dat ze het budget hebben om naar Europa te vliegen om hier te toeren, zeg maar. Nee. Dat is niet heel makkelijk.
1: Ja, daar moet op een gegeven moment ook wel een beetje vraag naar zijn. Hè?
0: Precies, daarom. Ja. Ja.
1: Misschien dat
0: en de gunfactor. Ja? Ja, komt heel wat bekijken.
1: Misschien is het ook wel zo van als mensen vrijdagavond hebben geluisterd dat ze zeggen van potverdikkie, dit
0: die
1: is
0: leuk.
1: Die moet
0: naar Nederland komen. Die moet op Intergrave volgens
1: Die moeten we even in de gaten houden. Ja. Ja, dat zou zo
0: Keihut Festival.
1: Ja, bijvoorbeeld ja.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, dan draaien we er een puntje aan. We gaan naar het nieuws zometeen Deathmatch nog eventjes even doen. Blood Runs Cold.
0: Ja.
1: Ja, dat is jouw band, hè?
0: Dat is mijn bandje. Ja, ja, niet van mij. Het is van ons bandje natuurlijk, hè, met de andere leden. Ik vind het altijd knullig om te zeggen, dat is mijn band.
1: Ja.
0: Want het is niet alleen van mij en ik ben niet de oprichter ervan.
1: Nee.
0: Maar ja, Blood Runs Cold, dat is het openingsnummer van de EP. En ja, we zijn er ook weer bezig om die Henk te leren, onze nieuwe drummer. Die moet nog een aantal nummers even leren, zeg maar, voordat we weer verder gaan met nummers schrijven. En we hebben het erover gehad van ja, als we dit laten liggen, ik zei, nee, zeker niet. Ik zei, dit is een heel vet nummer en dit is gewoon eentje die in de setlist moet blijven, zeg maar. Ja.
1: Ja, nou, en jij moet ook in de lijst blijven van even wat hoor. Volgende week, volgende week ben je er weer.
0: Ja, zeker weten.
1: Dan gaan we weer een mooi uurtje met elkaar maken.
0: Absoluut.
1: Mensen kunnen dit trouwens ook nog even naluisteren via de uitzending gemist. Dat kan op de website van Spanenburg, www.radiospanenburg.nl. Daar op onze eigen pagina van Even Wat Hoors. Dat kan tot 4 weken terug geluisterd worden. En ja, dan kun je onder andere luisteren naar Blood Run.
2: Dit is Radio Spanenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Want voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op 2 nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

Grietje op het hien. Gluren troch de ruten, als Grietje haar omklaait. Je moet er ook niet bij wezen, voor

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Ien Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6.000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.